0: adults of gods of violence.
1: All the fishes in the sea, get away cause it comes she. Ik kan heel, ik kan heel. Hier los het radio stadfilter.
2: Hier zijn ik kan heel.